Sensor-omie, sector luiden, dat is begrepen geen uitgaande vaart.

0: Muiden voor de rechtsmiddag.
1: Rechtsmiddag, sector Muiden.
0: Ja, wij zijn hier met een bak gelost. We gaan even zo met twee bakken rond als die op het containerschip naar binnen is. Dan gaan we rond de Haringhaven en met terug naar onze losplek.
1: Ja, rechtsmiddag, sector Muiden, dat is perfect.

0: euro vaststuk boeken 3.
1: Oké, wat wordt het, denk ik?
0: Bandbeleid, sectorwijze, gaan jullie naar die Unix met de nieuwe?